0: Attenzione.
1: Je luistert naar Radio Groothaalderts.
2: Je favoriete radio.
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaalderts.

geweest.

dat was toch lekker terug in de tijd, hè? 1971 voor deze plaat van Georgie Fame en Alan Price en Rosetta Ayobetta. Ayobel. Ja, 12 juni was het toen het liedje op de eerste plaats stond in de hitparade. 3 weken lang, hè, in de hitlijsten in heel Europa, hè? Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Het is alweer de laatste dag van de week, jongens. Het weekend staat alweer lekker voor de deur, dus dan kunnen we ons weer vol gaan opmaken. Ja, na de steden Praag, Parijs, Madrid en Melbourne gaat ook Brussel een verbod instellen op elektrische deelsteps. Volgens de autoriteiten zorgen deze e-steps, die je dan per app kan huren, zeg maar, voor te veel overlast. Er zijn ook veel gewonden gevallen, gevaarlijke situaties ontstaan door de stepjes. Het verbod gaat volgend jaar in. Dat heeft de media in België gemeld. Ja, in Brussel raakten vorig jaar alleen al 666 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat is een toename van een kwart als je kijkt naar 2024. Veel geparkeerde of neergekwakte deelsteps belemmeren ook geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Nou, ik moet je heel eerlijk toegeven. Nou, wij hebben dan, zeg maar, hier in de stad hebben we daar ook nog wel last van, hoor. Dat zijn dan geen deelsteps, maar in ieder geval van die deelfietsen die overal staan. Die deelscooters die gewoon midden op de stoep staan geparkeerd. En dan vraag je soms wel eens iemand die hem dan achterlaat van, kun je hem niet ergens anders neerzetten? Nee, hij blijft hier staan, want als iemand anders hem nodig heeft, dan is hij zo weer weg. En ik kan hem niet verder wegzetten, want het kost me weer geld. Ja, hebben ze ook gelijk aan natuurlijk. Dus ja, die dingen die worden gewoon overal neergezet, hè. Nou ja, in elk geval, Brussel is er klaar mee. Die wil geen e-bikes meer in de stad. Men gaat een verbod instellen. En dan is het klaar, ja. Ja, de voertuigen werden vorig jaar ook nog een keer gebruikt bij schietpartijen. Dat heeft de openbaar aanklager gemeld. Deelsteps zijn ook een favoriet vervoermiddel voor drugsdealers. Zo kunnen ze er makkelijk mee vluchten voor de politie. En zo moet er ook een vergunning komen voor de bedrijven die de steppen verhuren. En dat loopt nog tot het einde van het jaar. Dus dan moet het weer verlengd worden. En dan kijkt men verder hoe men ermee om wil gaan. Ja, er zijn ongeveer 150.000 mensen die in Brussel een e-step huren. Dus dat zijn er best wel veel. Dus ja, het is wel een verdienmodel wat helemaal weggaat natuurlijk, hè, voor die bedrijven. Maar goed, het heeft ook veel nadelen, ik heb het net gezegd, hè. Goed, ja, gisteravond toen was het de opening van het WK Voetbal 2026. En wij hebben er natuurlijk met een muzikaal oog naar gekeken. Ja, onder andere Andrea Bocelli en EA, moet ik zeggen, en David Guetta, die deden de opening. En wij hebben die opname, even luisteren.

Dat is een hele mond vol qua artiesten. Atalaya, Michael, Gabriel, Miskis en Carlos en Hoog van het Toren. Het was een liedje uit, even kijken, was even een tijdje geleden alweer. 2013, hè? Ja, zou je niet zeggen. Een beetje aan onze aandacht ontsprongen, zullen we maar zeggen. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, Feyenoorder Wang Imbuem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd een hoofdrol opgeëist in de wedstrijd bij Zuid-Korea. Ja, de middenvelder scoorde en gaf een assist bij de 2-1 zegen op Tsjechië. Ja, een beetje onverwacht. Men had alle zin eigenlijk op Tsjechië gezet. Maar ja, Zuid-Korea heeft toch gewonnen. Hè? Ja, zo zie je maar weer. Hè? De bal is rond. Hè? Kan van alles gebeuren, hè, tijdens dat WK. Ja, en Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat heeft de staatsmedia van Iran gemeld. Volgens een Iraanse militaire bron wilde het schip de zeestraat passeren, maar moest het gehoor geven aan waarschuwingen van de Iraanse revolutionaire garde. Ja, die oorlog gaat ook maar door, hè. En daar komt hij aan. Trifluoraazijnzuur, een vorm van PFAS die onder meer in pesticiden en airco's wordt gebruikt, is schadelijk voor het ongeboren kind. Ook kan het een negatief effect hebben op de voortplanting. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen. Zo blijkt volgens de laatste berichten. Het agentschap stelt verder dat de stof persistent, mobiel en giftig is voor langdurige en diffusievervuiling van water. Ja. Ja, als je ook ziet wat erin gaat, dan kun je ook wel voorstellen dat het slecht voor de gezondheid is. Ja. Maar goed, in een flatgebouw in Amsterdam is bij een explosie en een brand zijn er 7 gewonden gevallen. 1 van hen is zwaar gewond, zo meldt de gemeente. Het aantal gewonden kan nog oplopen. Er zijn zo'n 400 personen geëvacueerd. De brand is geblust. Er is ook een zoekactie gestart. Daarbij wordt eerst een drone ingezet en daarna gaan reddingswerkers met speurhonden naar binnen. Ja, de eerste melding van de explosie kwam om 11:15 afgelopen nacht binnen. Ja, de ontploffing vond plaats in een bijgebouw van de flat waar een sportschool is gevestigd. Het pand is voor een deel ook ingestort en toen ontstond de brand. De ontploffing was in een deel van de stad te horen, zo schrijft de lokale omroep AT5. Ja, het duurde een paar uur om het vuur te blussen. Dus ja, vandaag de wedstrijd om 9 uur in het WK. Canada, Bosnië en Herzegovina. Ja, Canada komt uit groep B, tweede gastland in actie. De Canadezen treden in Toronto aan tegen Bosnië en Herzegovina. Ja, het is niet een aantrekkelijke wedstrijd van tevoren al. Maar ja, goed, ik zei het al, de bal is rond. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Vooral voor de neutrale toeschouwer kan het een leuke wedstrijd worden. Vanavond dus om 9 uur. Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. 12 juli, het is bijna weekend. En dit is uit de doos met zwart vinylsingeltjes. The Sherman Brothers, Living for the Night.

0: Ja, ik sta er een beetje versteld van, maar die Olger Joke die zit overal bij, hè? Bijna wel, hè? Ja, je hoorde Martijn Visser en Olger Joke. Ja, ik heb weinig Olger gehoord, maar goed, het zat er in elk geval wel in, hè? Oranje zijn wij allemaal, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, er wordt lekker opgewarmd, hè, voordat het Nederlands elftal gaat voetballen, hè? Goedemorgen, Voor de Wekker Wakker is de hoogste tijd voor de dagtopper.
1: En ik hoor wakker.

altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè. Dit was hem weer, de dagtopper voor vandaag. Elke dag hebben we er eentje. Martin Schaffner. En I can tell it's good music. Ja, nou, dat is het wel. Een lekker nummer, ja, op deze vrijdag. Goed, voor de wekker wakker. Ja, op deze dag in 1982, dus even geleden, stond er een liedje van de Boys Town Gang op de eerste plaats. 3 weken lang op de hoogste regionen. Ja, en je raadt het al, hè, om welk liedje het gaat, hè. Ja. Dat is deze, Can't Take My Eyes Off of You.

0: said, Rama-lama, bama-lama, rock and roll is king.
1: Twee jaren 80 liedjes achter elkaar, de voice-over samengesteld natuurlijk. Hè. Je hoorde ze in de 80s remix, hè? Ja, goedemorgen op deze vrijdag. Kijk even naar het nieuws. Ja, scheidsrechter Danny Makkely die fluit vandaag op het WK de eerste groepswedstrijd van het gastland Verenigde Staten. Ook de mede-organisator Canada komt in actie. En vandaag is het Dick Schoof en Mark Rutte. Die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ja, nou ik zei het al, hè, Canada, de Verenigde Staten, Bosnië en Herzegovina en Paraguay die spelen hun eerste wedstrijd op het WK voetbal vandaag. Ja, het weer vandaag, veel bewolking, af en toe wat regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Ja, je hoort het goed, hè, soms regen. Dus eerst zeggen we altijd van het gaat regenen en nu is het soms regen, dus het gaat de goede kant op.
2: Ik

Ja, Johnny Rep. Hij werd ook wel het blond golvende rechtsbuitentje genoemd met het gouden linkervoetje. Ja, Johnny Rep, geboren in Zaandam. Hij was aanvaller en hij had vooral links een moordend schot. Ja, het was een goede voetballer. Hij speelde in Ajax tussen 1972 en 1975. Valencia heeft hij ook nog wat gedaan. En in het oranje elftal natuurlijk, hè, tussen 1973 en 1981. Hij speelde 42 interlands, 12 goals. Speelde in WK-finales in 1974 en 1978. En hij scoorde ook nog op beide WK-finales. Tegen West-Duitsland en tegen Argentinië. Ja, het was een van de weinigen die dat deden. Ja, het liedje van Gebroeders Koo en Wilfred Gené ging over Johnny Rep, hè? Ja, en terecht. Ja, trouwens nog even wat ander nieuws. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In de video die door het Witte Huis is neergezet op TikTok zijn agenten te zien die mensen arresteren en boeien terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Ja, gebruik mijn muziek alsjeblieft nooit, zo zegt ze in verband met deze barbaarse, onmenselijke, gruwelijkse onzin. De artiest heeft dat volgens het persbureau Reuters geschreven in een comment bij een post. Ja, een woordvoerder van Grande die bevestigt dat Grande de reactie heeft geplaatst, maar dat de comment om wat voor reden dan ook niet meer zichtbaar is. Ja, de eigenaar van een TikTok-account kan namelijk reacties verwijderen. En het team van Ariana Grande probeert de muziek bij de video ook verwijderd te krijgen. Ja, een woordvoerder van het Witte Huis heeft ook gereageerd op de kritiek van Ariana Grande. We zeggen het nog één keer, wat werkelijk barbaars, onmenselijk en gruwelijk is, zijn de criminele, illegale vreemdelingen, zo zeggen ze, die onschuldige Amerikaanse burgers hebben verwond en vermoord. Al dus een Witte Huis woordvoerder, Abigail Jackson. Ja. Maar ja, ze wil dus niet dat het liedje Bye wordt gebruikt voor deze activiteiten op internet, hè? Zo heeft Ariana Grande gemeld.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot Aandacht.
3: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: je niet meer maken. En ze zijn steengoed, de Jacksons. Shake your booty, dat mag je altijd doen.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar Erik de Valk.

Uit het archief van de hitkampioen G. Vincent Edwards en Thanks. En dat meen ik uit de grond van het hart. Dank u wel dat wij dit uur weer met jou mogen doormaken. En ik heb jou nog een hele leuke hit uit de jaren 80.

0: Radio Roadhout Helden. Van Mil Radio.
1: Hello everybody! Yo! Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Vaart.

0: Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

Diamond. Je bent ontleden zijn naam aan de initialen van deze heren. PhD, lieve vriendjes, vriendinnetjes, I Won't Let You Down. Dat was 1981. Het was een dikke nummer 1 in de lage landen ook. Terug naar gouden tijden dit uur. Voltooid verleden tijd. Welkom bij de Middle of the Road Show.

hart van Bond, James Bond. Shaken, dat stuk. Haha, de klassefilm. A View to a Kill was, weet ik ook, samen met... Kennen we haar nog? Ja, Goeie Jones, toch? Ja, tuurlijk. Met die duik van die Eiffeltoren. En die parachute. Je hoort de muziek van Duran Duran. Lekker. Terug in de voltooid verleden tijd. Zometeen. Een fijne voor achter de keuken. En de temperatuur begint te stijgen. Ik heb een zomerhit voor jou uit 1975. Een hele hete hit. Ja, wereldwijd was Sven McCoy.

0: samen te je stoffen gezet.
1: En hoe? Fat McCoy, de Soul City Symphony in 1975, de zomerrit.
2: Een fijne verraste de keukengordijn.
1: Er zijn genoeg artiesten die problemen hebben met luchtvaartmaatschappijen. KL 204, Peter Koelewijn, weet je nog, maar ik ken er nog één. Was er die domme Mercedes?
2: Het is de middle of the road show.

0: gebijt.
1: Ja. I hope you'll understand.
0: Mary McNeil. Sjoukje. Sjoukje zelf en baby. Fills Together uit 1977. Vrienden, was er niet Arie

Het volle begin van de eerste zomermaand, juni. First of June, you're the 20. Ja, dat is ook een groepje in de jaren 70's. Zo lang geleden, ja, tuurlijk. En dat is wel lekker. Muziek in de jaren 70 en 80. Heel af en toe de 60's of de 90's. En dat in de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Het was eens zomer in Zeeland.

terugblikken en er zit nog steeds tussen je oren. Lekker, de second time around van Shalimar, de middel of de roadshow, waar ook jij vandaag weer een gezellig onderdeel van maakt. Ja, tuurlijk. Ik kreeg zojuist een telefoontje uit Zeewolde. Daar is de ontvangst 100%. In Ohio, om

Ik heb een paar keer bij deze weer mogen optreden als DJ dan terzijde zo in de pauzes. Maar jongen, jongen, jongen, wat een feest zeg. Dizzy Mans, Ben en Ticket Toe. Tot zover. Hey, we spreken elkaar heel snel.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aantrecht.
2: Uur na uur muziek.
3: Weer of geen weer, op vrijdag.

Dat was de formatie The Clash, Rock the Casbah. Vrienden, welkom vandaag vrijdag. Het is altijd leuk om dat te horen, want er gaat het weekend in, hè? Ja, ja, vandaag 12 juni. Weer of geen weer met de huishoudtip. Wat is er vanavond te bekijken in familie en in thuis? We hebben ook het weerbericht. En we hebben muziek. Ik heb ze weer uitgezocht, hoor. Ik heb de Supremes, ik heb Betty White. Ik heb Richard Kleiderman, hier met zijn piano. Ik heb Eric Clapton. Ik heb vele anderen. Dus gewoon luisteren en genieten. Ons familieprogramma van maandag tot en met vrijdag. Dit is weer of geen weer. Tweede plaat, we gaan naar Nederland. Arne Jansen. Bahia Blanca.

Het is vandaag 12 juni en op deze dag vieren de Brazilianen Valentijn, ook wel Dia dos Namorados genoemd.

prachtig nummer op piano, Ballade pour Adeline. En als je Adeline heet, mevrouw, dan was natuurlijk die plaat voor jou. We gaan 58 jaar terug in de tijd, 12 juni 1968. Op die dag wint Eddy Merckx als eerste Belg de Ronde van Italië. In 1970, 71, 72 en 73 wint hij nog eens de Ronde van Italië.

0: Diana Ross, The Supremes en Baby in My Arms Again.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Wist je, mevrouw, dat je jouw hele leven al rijst op de verkeerde manier kookt? Want zoals jij het doet, brandt je rijst altijd aan. Vul je pan met water, laat het koken en leg dan een keukenzeef op de pan. Vul nu de keukenzeef met rijst en zet het deksel erop. En nu kan je rijst niet meer aanbranden en heb jij een frustratie minder.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Vanavond in Thuis, 7:45 op VRT. Eddie is doodongerust wanneer hij Britney niet te pakken krijgt. Sunny schoffert Kaat, terwijl Femke hetzelfde doet bij Cody. Tom betrapt César wanneer die hem probeert te bestelen. En de toestand van Jaan gaat achteruit. Er wordt eindelijk een DNA-match gevonden in de zaak waar Dieter, Tim en Tilly mee bezig zijn. En dan VTM 20:40 familie. Ruben en Stefanie worden van de ene ontdekking naar de andere gesleept. Mieke probeert de brokken te lijmen met Samira. En Louise eist dat Matthias haar 24/7 op de hoogte houdt over Victor.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Jim Kruis met Bad Bad Leroy Brown. Heb je gekeken naar de finale van The Voice van Vlaanderen? Misschien wel, hè? Dat kan altijd natuurlijk. Wel, ik heb de winnaar. Ja, Bas. All because of you.

kijken naar het weerbericht vandaag vrijdag. Het is bewolkt, het gaat regenen en de zon, ja, die is gaan kaarten geloof ik, want die is niet te zien. 19 graden. Maar dan, hè, dan gaat het beter, vrienden. Zaterdag 20 graden, hele dag zon. Zondag 21. Maandag 24 graden. Dinsdag 26 en woensdag 24 graden. Dus er zit beterschap in, hè? In Tenerife vandaag 20 graden, in Las Palmas 21, in Malaga 26, in Antalya 28 en in Benidorm 24. Bedankt dat u bij ons was. We gaan een afspraak maken. Teken het aan in jouw agenda of leg een driedubbele knoop in je zakdoek. Maandag, ja, dan zijn we terug, hè. Weer of geen weer programma voor de hele familie. Prettig weekend. We gaan eruit met Eric Clapton. Dat is al een tijd geleden, maar wel een mooie, mooie plaat, hè. After Midnight. Beleven en welzijn. Tot maandag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

Welkom inderdaad. We begonnen deze lunchbreak deze vrijdagmiddag met de gele leuke natuurlijk van Patrick Gervais. Ja, een lekkere disco kraker als je mee vraagt. En het allemaal met zijn Lady Night. Ja, misschien is het wel vanavond Ladies Night, hè? Je weet maar nooit. Het is tenslotte vrijdag. Je weekend is begonnen. Van harte welkom in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste muziek voor jou hier tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk de nodige vitamintjes. Dat moet je opdoen. Zo goed als vitamine D natuurlijk, hè.

even af, wel een klein beetje Shaking Stevens-achtig en een klein beetje Elvis Presley-achtig. En dan heb je één stuk natuurlijk Bonken en Come a Little Bit Closer. Dan kom maar lekker dicht bij de radio deze vrijdagmiddag, want je weekend is begonnen. Eventjes de oogjes en de oortjes uitkuisen en dan kan je weer helemaal mee tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is The Beautiful Sounds. En het met een Everybody's Talking. Ja, waarom niet, hè?

inderdaad, everybody is talking about me. Wel, je moet altijd zo'n beetje denken van, als ze over mij praten, wel, dan praten ze over niemand anders natuurlijk. Hè. Ja. The Beautiful South hier op jouw fantastische vrijdag. En het weekend is gestart. En misschien vanavond wel een ladies party of zo, of iets anders. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is een lekkere gouden plaat van T-Chin en dit al met hun Greenpeace.

0: En dat heeft het helemaal juist. Hè. Ze hebben ook al een hele nieuwe natuurlijk uit Tonight. Maar ik heb nog eventjes die lekkere gouden oude gedraaid natuurlijk. Hè. Zo ben ik wel een klein beetje natuurlijk. Sommieu uit Nederland. En dit allemaal met ja, multicolors inderdaad wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is hij, Julio Iglesias. En dit allemaal met zijn amor. Love, love, love, love, love. Ja, onze onvergetelijke song vandaag deze vrijdag.

Inderdaad, ze zegt ik wel dat de Zuiderse mensen lang leven. Wel, Julio Iglesias, die leeft al heel erg lang. En natuurlijk wel, niet dat hij moet sterven of zo. Nee, dat zal door de goede voeding komen, denk ik. De Zuiderse voeding. Ja, inderdaad, zo kunnen we ook helemaal aan het oud worden. Hij is Wiltura uit België. Hier is hij met De Zee.

Dag inderdaad, hè. Met de zomer in het vooruitzicht is er nog steeds een hele mooie plaat natuurlijk. Wiltura en dit allemaal met de zee, ja. Hoor hem op de achtergrond vanaf de branding van de Noordzee, als het ware, de lunchbreak tot 1 uur.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak, breaking news toen.
1: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Het weekend kan starten als mij betreft. En we gaan terug naar het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug naar 1989. Vandaag in 1989 scoort Simply Red hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met de single van Harold Melvin en de Blue Notes. En het album werd hun If You Don't Know Me By Now. Wij hebben de originele versie van Harold Melvin en de Blue Notes opgediept. En hier is hij met If You Don't Know Me By Now.

De originele we kennen hem natuurlijk ook van Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Dus dat was de originele van Harold Melvin en de Blue Notes. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2.

dag inderdaad. Heel de week waren ze onze hit. Natuurlijk, dat was Duran Duran en Nile Rodgers onthouden. Deze zomer komen ze in Europa op een Europese tour. Duran Duran dus en Nile Rodgers en dit al met hun Free to Love. Dit is ook heel leuk. Hier is Gwen Frey. And Party of Me and Party of You.

0: En voor de mensen die ervan houden natuurlijk. Hè. Kraftwerk had een hele speciale hits natuurlijk. Hè. Ze hadden ook The Robot. En dat was Autobahn, de single van Kraftwerk. Natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Goed, het is tijd geworden voor deze.
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week nog steeds.

Heel de week waren ze onze artiesten van de week natuurlijk. Hurt, Wind & Fire en After The Love Has Gone. Volgende week weer een nieuwe artiest natuurlijk van de week. Hè. Ja, dan heb je een voorkeur wel. Je mag hem altijd laten weten via de bekende kanalen natuurlijk. Hè. Via de Messenger of Facebook of dergelijke meer. Je bent altijd van harte welkom. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. En ongeveer, ja, als ik zo eventjes kijk, nog een 10 minuutjes te gaan. Hier in deel 2 van de lunchbreak. En wie hebben we hier klaarstaan? Wel, hebben we de Tramps klaarstaan. Het is niet waar, zeker? Ja, toch wel. Hier zijn ze met Hold Back the Night.

1976, daar kwam het eigenlijk helemaal. En voor niets natuurlijk de Tramps en Hold Back the Night. Straks ook nog de toetjesplaat natuurlijk hier in de lunchweek. Ja, we zullen nog wel een plaatsje overhouden natuurlijk, hè, want we zijn nog maar aan bordje nummer 5 als het ware. Wat hebben we nog allemaal? Wel, we hebben nog 5000 volt en Dr. Kiss en dat hebben we. En DJ Disco, hier is hij met Where Is My Man?

0: En dan om het gewoon te zeggen, Eartha Kitt was er natuurlijk aan Where Is My Man. Ze noemen haar hier DJ Disco. Ja. Staat zo op de hoes van de plaats. Als ik zo even naar de klok kijk, wel hoog tijd geworden voor onze toetjesplaat natuurlijk.
1: Toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dat is 5000 volt en Dr. Kiss. Tot morgen, nee, tot zondag. En dan ben ik er weer bij jou natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Alles erop en eraan. Tot dan en maak er een mooie weekend van. Bye bye.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aalst.
3: De Nederlandstalige Tour. Voor jou op je favoriete radio. Dirk van Moorhem.

0: vissen. Ik was pas 18 en ik vond je lief, Chrisje. Ik zal je altijd blijven missen.
1: Nummer zit dat je vindt op zijn album Zo zijn we niet getrouwd uit 1978. Je hoorde niemand minder dan Gerard Cox met Chrisje. De man overleed op 13 september 2025. Hey, welkom ook alweer in deze nieuwe aflevering op de Nederlandstalige Tour bij jouw favoriete radiostation. Dan nu een nummer uit het album, hoe heet het ook alweer, Tweesprong 2019. We hebben het over Clouseau natuurlijk en zij zingen over California. Van harte welkom, hè.

0: Geboren en getogen in Groningen, dat was hem niemand minder dan, ja, hoe heette hij ook alweer, hè? Muziek van Manuel. En hij had het over Ik ben een dromer. Terug naar Vlaanderen met Hugo Rasput, gekend natuurlijk van zijn liedje Helena. Was een Vlaamse kleinkunstzanger en gitarist. Overleed op 3 oktober in 2018. Iets rustiger aan in deze aflevering.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een

nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd.

van in het begin. Het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn.

harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het singles is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen

dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, was goed, Helena.

mannen denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

gehouden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

ze zeggen dat toch, hè? Een Nederlandstalige bewerking van het lied La Lontananza van Domenico Mondongo. Het is een nederpoplied waarin de liedjeverteller zingt over het leven van een vrijgezel. Afkomstig van het album Vlinders van de Nacht, je hoorde niemand minder dan Benny Nijman uit 1981. Hij behaalde zelfs met dit lied hier in Vlaanderen de nummer 2 in de Ultra Top 50. Nummer 11 in de Nederlandse Top 40. Dan nu gaan we heel ver terug in de tijd met, hier in Vlaanderen kennen ze ook als Tante Terry. Terry van Hinderen en Tom Pili B.

0: Ja, ja, in 1996 zongen Franklin Brown en Maxime het nummer de eerste keer. Ze werden er zevende mee op het Eurovisie Songfestival toen in 1996 in Oslo. Ja, we keren terug naar Vlaanderen. En niet met de Strangers, maar wel met de Viertakt.
1: Witjes op de Schelde, de Waaiert van den Touden.
0: Ze zingen over Aant

0: is een gouden kraker. Weet je nog wel?
1: Back to the 70s.
2: 1972.

Nadat Corrie Konings de Rekels had verlaten, werd Henny Lonis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar met deze Mario zouden Honey en de Rekels meteen hun grootste succes scoren. Nummer 4 in de top 40 en de davende 30. Terug naar Vlaanderen met Jo Leemans. Que sera, sera.

eigenlijk een coverversie van Ricardo del Turco, hè? Uno Tranquilo, Zai Zai Zai, Ben Kramer was dat. 6 weken hitsparade toen in 1970.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
2: De Nederlandstalige Tour. Bij jouw favoriete radio. Met Dirk van Moorhem.

0: eigenlijk een coverversie van Roger Whittaker. Schöne war die Zeit. Mooi was die tijd. Je hoorde Corrie Konings uit het jaar 1990. 22 weken hitsparade. Waarvan een tweede plaats als hoogste pieken.
1: Op de Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morem.
0: Hier is John Larris.

John Lammers en ik bewonder jou, hem, een nummertje uit het hitjaar 1966 vandaan. En dat was het ook meteen op de Nederlandstalige Tour voor deze week. Hier is niemand minder dan Lenny Keur en Maria. Maria, tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: UKU Muziek. Lekker Radio. Menno Dekker.

Opzij op ruim 2. Beatles komen eraan. Drive My Car. Ach, wat een leuke ouwe was dat. Welkom bij Dit Uur Dekker Radio. Nederlandstalig. Dat kan met Tino Martin en Glennis Grace. Zonder jou.

0: 80 is prachtig.
1: Als je de goede opzet, tenminste. Er zijn ook lelijke platen gemaakt in de jaren 80 namelijk. Daar hebben we het verder niet over. David Essex is een goed voorbeeld van een mooie song, A Winter's Tale.

Las Vegas, Turnaround, Lil van Daryl Hall en John Oates. We luisteren naar Dekker Radio en ik heb een Duits plaatje klaarstaan van Udo Jürgens. Vertaald in het Nederlands door Franklin Kennedy, ooit op de plaat gezet. Die zal ik ook wel weer eens draaien, dan heet het Na 66-jarig. Maar torsioneel is deze. Mit 66 jaren. In mijn beste Duits. We gaan terug naar 1977. De Udo. Ik heb hem ooit nog eens gefotografeerd in Amsterdam. Heel toevallig.

Deel 2 van dit uur begonnen met Spooky en Sue. Oh, klassieker uit 1974. Swinging on a Star. 3 achter elkaar. Dadelijk Soul Mieux met Nile Rodgers. Doe maar. Maar eerst John Mayer met Taylor Swift. Half of My Heart.

Mooie productie hoor dit. Soul Mieux. Met Nile Rodgers. Nou, dat is wel duidelijk. This is the moment. Dat je dat hoort bij Dekker Radio. Knalboom uit. We gaan eens eventjes naar Italië. Daar treffen we een orkestleider. Papik aan. En een topzangeres uit Italië. Stevie Gamboni. Romantiek op de radio. Dat kan je rustig zeggen. Titel Anke.

0: anche
1: een homo.
0: Dat betekent zelfs een man.
1: Ik weet het niet hoor.
0: Wordt verder niet verklaard. Maar ik heb het niet verzonnen. Paap ik met Stevie Gamboni. Wat een zangeres, zegt John.
2: Wow, wow.
0: Even Nederlandstalig. Blind van Blond. Met Is-ie dat? Nou, dat is hem dan.

Love Unlimited. Dacht, dat was een prachtige productie dit. Walking in the rain with the one I love. En we zijn er doorheen. Nog eentje. Ja. Of het mooiste voor het laatst bewaard. Tot de volgende keer maar weer. Tom Jones is hier. Niet zomaar iemand. Prachtige stem. If he should ever leave you.

0: Het was echt zo'n heel speciaal klein meisje. En de wereld lacht aan haar voeten. Maar ze heeft het niet waargemaakt in de muziekwereld. Dat was Emilia.
1: De Turbulentie Show.

Kijk, de zomer komt naar Vlaanderen en dat zal je ook horen in de komende dagen in die turbulente show Zomergids. Een schoon voorbeeld deze van Be Love met Sweet Harmony. Zometeen muziek van Coast to Coast, maar Suzanne en Freek eerst aan het woord. Ze zeg maar

In het verleden, begin de jaren 80 spreken we dan. Dat was het toch wel een knappe meid, deze blondie. De dag van vandaag, ja, kijk, de schoonheid is verdwenen, maar haar muziek absoluut nog niet. Even een klassieker in die turbulente show van Blondie en Islands of Lost Soul. Als we

Die Gordo die scoort voor het ogenblik ook in de discotheken, maar is moeilijk terug te vinden in de hitlijsten van vandaag. Maar het zal absoluut de zomerhit gaan worden van 2026. Dat was nog even de versie van Alvaro.

0: Nooit een grote fan geweest van deze mensen, maar af en toe scoorden ze wel een kanjer van een hit. En dat bewezen we in die turbulentie show met Rock This Town.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Iedereen heeft er waarschijnlijk wel enkele danspasjes opgedanst. Als je een stuk in je voeten hebt op deze geluiden van Towns and I met de Dance Monkey. En nu op naar de top van het uur. En dat doen we met Marco, Herman en Davina.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motaar.

0: dit is toch lekker om een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Hits van start mee te gaan. We mochten jouw muzikaal laten intreden met niemand minder dan Dasha en ONA. Mijn naam is Bart Mataar, mijn dames en heren. Ik zit het komend raaduur in je radio.
1: Muzikaal genieten.
2: Wauw.
1: Met Bart Mataar.

Vioconeers werd eigenlijk opgericht in 1986 en hield het al voor bekeken in 2014. Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. De draad werd terug opgenomen in 2022. Vioconeers is eigenlijk mooi verwoord een Spaanse groet of letterlijk ga met God. U luisterde naar het prachtige Nee Na Na Na. Met vervolgens Alex Warren.

Kaya Gugu was een Britse popband die vooral in 1982 bijval kende met hun debuutsingle To Sky. Goed voor een nummer 1 hit in de UK en een nummer 5 hit in Amerika. Eigenlijk ook opvallend was toen het kapsel van zanger Lee Mayle. Zijn haar was gekleurd als haren van een stinkdier. Oké, iedereen heeft wel recht op zijn 50 Minutes of Fame of niet stond. U luisterde naar Kaya Gugu en Big Apple uit 83. En dit hier vinden we terug in de hitparade van 1986. 3 jaar later een top 5 hit voor de Stranglers en Always the Sun.

0: Een heel beknopte samenvatting van Dingedong. Een verliefde vrouw die te lang wacht op haar geliefde, waarna de tijd voor hem gewoon simpelweg op is. We gingen richting Enschede uit 1975 in Nederland. En zij wonnen daarmee het Eurovisie Songfestival.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

0: muzikale gezelligheid is uiteraard hier terug in de Nooit Vervelend met Bart Motaar. Ik zit 1 uur lekker lang in je radiotoestel. En wij namen jouw muzikaal verdieping terug mee in de tijd naar de hitparade van 2013. We hadden het over niemand minder dan James Blunt en Bonfire Heart.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De Nooit Vervelende Hits met Bart Motaar.

0: Het was op 27 juni 1987 toen deze dame Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me in de VS één week op nummer 1 stond. Maar het werd eigenlijk een veel grotere Europese hit, want het plaatje stond hier in Vlaanderen maar liefst 8 weken op de eerste stek. Jammer genoeg verliet zij ons op 11 februari 2012. U kon genieten van Whitney Houston uit de hitparade van 1987 met I Wanna Dance With Somebody.
1: Gezellig en vertrouwd.
2: De beste van toen.
3: Goud van oud.
1: Bij de nooit vervelende hits.

zusjes Alice Hood en Karen Roots maakten in de jaren 80 toch wel eigenlijk enkele leuke dingen hoor. Begin jaren 90 werden er nog enkele geflopte singles uitgebracht en in 1995 ging Maywood definitief uit elkaar. Ze gingen elk hun eigen weg, maar op het solo-succes kenden helaas deze twee dames geen succes. We namen jou mee terug naar de parade van 1981, Maywood en Rio.

muzikale tijdloze classic Zijplan toch weer vandaag uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1980. We hadden over Scooter en You. Dit waren ze weer, de nooit vervelende hits voor deze gezellige muzikale anekdote of voor deze gezellige muzikale dag. Wij zeggen heel graag tot volgende week, mijn dames en mijn heren.

kijk eens aan, vrijdag namiddag 12 juni vandaag. Alweer een nieuwe uitzending van Hitwaarders op vrijdag. Dankjewel aan de voorgaande collega's hier bij jouw hitfrequentie.

opener vandaag, de Doobie Brothers en Listen to the Music. En dat is hetgeen wat jullie waarschijnlijk gaan doen de komende 2 uur. Althans, dat hopen wij toch. Want we zijn er tot 7 uur met alweer een nieuwe uitzending van Hitwinders op vrijdag. De 227ste uitzending weliswaar. En het wordt weer een drukke show zo te zien. Je hebt terug rond 6:30 de keuzeplaats van de luisteraars waar... Voor jullie terug massaal gestemd hebben in onze poll die sinds dinsdag online stond op onze Facebookpagina Hitriders en ook op die van Jos van den Bos. Er is een nieuwe tipper van de week. Bart van Leeuwen komt langs. Er is de Jukebox Klassieker. Er is een verzoekplaat of 2. Dus ja, het wordt weer druk. En ja, niet te vergeten ook Jacqueline komt langs. Oh ja, dat wordt weer een hele boelbom. Jacqueline Zekers met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, ik ben benieuwd, want eigenlijk krijg ik een klein hongertje nu op dit ogenblik.

0: hartelijk welkom waar u ook bent. In Nederland, België, Spanje, Duitsland, Frankrijk of inderdaad ook, zeg maar. Je kan ons beluisteren via het wereldwijde internet. Ook in Nederland op DAB+. En op Middengolf AM 747. En dat is dan bij Radio Emmeloord. In de streek van Dendermonde hoort u ons op Dender Gold. En in Haltert en omstreken Haals en zo meer hoort u ons op Groot Haltert. Dat zijn de mogelijkheden eigenlijk. En mocht u het programma toch missen vandaag, dan kan u het nog altijd herbeluisteren op ons YouTube-kanaal. Want daar staan ook onze shows één voor één op, stuk voor stuk, zeg maar. Er staan al meer dan 200 uitzendingen op. Dus ja, als je niet weet wat te beluisteren, zet gewoon eens YouTube Hitriders op en dan hoor je ons.
1: Dit is Hit Riders, op vrijdag met Jos van den Bos.
0: Ik heet jullie al een hartelijk welkom.

wat is dat alweer een tijd geleden, zeg. 1975 uit zeezendertijd. Tijd toen de radio Mi Amigo uitzond van op Skipest, gewoon iets zwaar. De plaat die toen destijds bij de zeezenders regelmatig gedraaid werd, je hoorde America Sisters Golden Hair, 1975, zei ik zo net al. En we blijven het nog even rustig aan doen op deze vrijdag 12 juni 2026. Doen we samen met deze van Gary Rafferty. Ja. Een beetje rustig aan voor het grote geweld eraan komt, zeg maar. Want het is avondspits. Ja, en wie weet zit je in het verkeer nu. Je kan ook rustig ergens thuis zitten, in de huiskamer, wie weet. Terrasje doen, wie weet, kan ook allemaal perfect. Met je oortjes en je mobieltje erbij is het allemaal perfect mogelijk. Hier is Gary Rafferty.

1978, om heel precies te zijn. Een klassieker van formaat is Jerry Rafferty en Baker Street. En zei ik nu zo net iets van in het verkeer zitten.

0: autogordels. Altijd. Ook binnen de kom.
1: Ja. En een goede raad neemt dat van ons aan. Autogordels altijd aan als je achter het stuur of eender waar in de wagen grijpt, zeg maar. Het kan je leven redden op een vrijdagavond als deze. Het kunnen ook deze mensen natuurlijk. De Bee Gees. Hier is Tragedy.

wat blijven we maar lekker gangen in die goede jaren 70, vind je niet? Eerst 1975, zo net nog 1976 als ik me niet vergis. En hier zaten we in 1978. Oh nee, 79, sorry, ja, we schrijven op. Niet dat dat belangrijk is eigenlijk toch, maar ja. Zo zie je maar dat de muziek uit de jaren 70 nog niet verdwenen is hier. Een hele tragedie als je het mij vraagt. Je hoorde de Bee Gees en die geweldige hit. Tragedy. Ik kijk even op de klok, het is 5:20. Komt u er nu pas bij, hartelijk welkom. U hoort naar de 227e uitzending van Hit Riders op vrijdag.

niet zonder jullie. En jullie kunnen niet zonder ons. Zo simpel is dat. I Can Leave You Alone. Kent u deze nog? Grote meneer geweest in die 70s ook. Hier is George McRae.

Ja, de man zit net met hetzelfde probleem als wij. Can't leave you alone. Kunnen wij ook niet. En het lijkt wel of de plaat hier nu stilvalt. En dan op het laatste komt hij er nog eens door, deze lieve George McRae. Niet in slaap vallen, George, niet in slaap vallen. Nee, nee. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Je kan ons niet loslaten, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik zal met momenten de hulp inroepen van iemand. Maar ja, van wie? Dat is een goede vraag. Misschien even vragen aan deze geweldige dame. Terug naar 1976. Een geweldige plaat, een geweldige klassieker toch wel. Het werd ons gebracht door Gila. En zij schreef om hulp, als het ware. Ken je deze nog? Hier is Help.

lekker bepaald. Om in de juiste stemming te komen, zeg maar, op deze vrijdagavond. Je hoorde Hilla uit 1976 en zij schreef dan om hulp, help, help, help, help, help, ja, ja, ja. Hulp komt eraan hoor, ja, ja, niet gevreesd, Hilla. Nee, nee, nee, alles komt goed, alles komt op zijn pootjes, zeg maar. Zeker als we deze meneer op jullie loslaten. Hier is George Harrison.

0: Ja, geweldige plaat, wel George Harrison, eind jaren 70, geworden Blow Away. Het is rond 5:30 en dat betekent tijd voor dit.
1: Jos van den Bos, hit tip.
0: Ja, snakken we niet met z'n allen naar die zomer. Het wordt goed.

0: warm snakken toch met z'n allen na die zomer van 2026. We zijn halfweg maand juni en er is nog niet veel geweest eigenlijk. Wel al veel regen, een paar goede dagen gehad in april, maar dat was het dan.
1: Dit is Hit Riders, elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja, laten we hopen op een mooie zomer. Mag er stilletjes aan gaan aankomen, want wij gaan onze programmatie ook helemaal in die richting gooien.

Ja, B-A-B-Y, of met andere woorden, baby. Ja. Geweldige plaat wel geweest in 1978, op de markt gebracht eigenlijk door Rachel Sweet. Vrijdagavond, het is 12 juni vandaag, 2026. En we gaan stilletjes aan naar de zomerprogrammatie. Dus dat betekent ook een beetje zomerse geluiden op je radio. Kent u deze nog van David Christie?

0: and David Grissie, verder lopsongie in die goede oude 80's. Zo moet het ergens toch wel geweest zijn, dacht ik. Ja, het is al een bewogen week geweest deze week met het overlijden van Margriet. Met de begrafenis van Margriet midden deze week. En wie er ook dagelijks op de radio over vernoemd werd, is Patrick Bruel. Het ziet er niet zo goed uit.
1: Tips en gouden ouwe. Jules van den Bos.
2: Bonjour, madame, c'est monsieur dans le programme Kidrijders. Avec Jules van den Bos. Et maintenant, dans le programme, une chanson française très populaire.
3: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer.

Ja, Patrick Bruel veroordeeld voor aanrandingen van een elftal vrouwen. En er hangt toch een nieuw proces boven zijn hoofd van nog eens nieuw 30 aanklachten tegen hem. Je hoorde Patrick Bruel, Casser la Voix. Bracht het uit 1989. Geweldig nummer toch wel.

0: we een heleboel mooie herinneringen aan hebben. Liverpool Express, You're My Love. Het is tijd voor onze collega Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De televisie staat aan en ik zit te kijken naar een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria en daar vertelt ze over. Omdat ze zo op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat en af en toe kijkt ze recht in de camera met haar mooie ogen. Het is precies diezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen mocht zien. Het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en zoals ze af en toe met haar handen door die lange blonde lokken gaat, het is allemaal precies zoals jij dat ook altijd deed. Het waren mooie momenten die we samen beleefden. Alleen word ik ook weer meteen herinnerd aan de dag dat het allemaal ophield. Tja, toen brak er een heel andere tijd aan. Ik hoor de schrijfster over zichzelf vertellen, over haar rijke vader en dat ze zo op hem lijkt. En over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog eens op tv zou mogen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij kon vroeger niet eens je eigen naam schrijven en nu ben je dus toch aardig terechtgekomen. Sinds je bij me weg bent, heb je voor jezelf gekozen. Je hebt je leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je jaren later weer terug op tv. Je bent het. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. De vuile was, die hang je nu dus buiten. En ik zit te kijken naar een vrouw die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, als beroemde schrijfster op tv.

0: Jackson, Dire Straits. Geweldig nummer toch wel. En waarvoor dank aan de collega Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Je hoorde Lady Writer.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Via internet is dit...
3: Hit Riders.
0: Vrijdagavond 12 juni 2026, de 227e uitzending van deze Hit Riders Show. Tussen 5 en 7 uur. Hier is je, Vincent Edwards. Woo!

Dan weer eentje uit die zwoele jaren 70, 1976 om heel precies te zijn. Key Vincent Edwards. Love Hit Me. Ja, ik weet niet wat hij ermee bedoelt, maar het moet toch wel iets geweldig geweest zijn toen. Net als deze Wally Tax. Ik maak krankafspraak na 6 uur, dan zijn we er weer voor het tweede deel van deze Hit Riders. Tot dan nog deze Miss Wonderful.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: Kijk eens aan, we zijn er hier weer bij tot 7 uur. Welkom in de tweede deel. En we begonnen vandaag met de trance. Trusting Heart. Intussen is Jacqueline even binnengewipt hier in de studio. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Hoi Jos.
0: Hey, kijk eens aan zeg, wat leuk dat jij er hierbij bent. Straks kom je toch even aan bod met de rubriek Wat eten we vandaag, dacht ik toch?
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Ja, dat komt eraan straks rond 7:15 ongeveer. Jacqueline, is dat goed voor jou?
1: Ja, dat zal zoiets zijn.
0: Oké, tot straks.

0: Susie Quattro in haar midnight leeftijd. Ik wil 48 Crash. Oh, kijk, die start natuurlijk niet goed. Die moet goed starten. Zo. Nee. Doet het nog niet goed. En we gaan het top. Nee. Kijk. Dat kom je nu tegen met die live programma's. Dus maar, het moet goed zijn.
1: Welkom in Hitfinders. Met Jos van den Bosch. Het gaat Jos, maar...

0: Ja, het is weer wat met al die vrouwen hier in de studio. Jacqueline er niet bij gerekend dan. Nee, want er zijn hier nog een paar vrouwen binnengewandeld hier in de studio. No.
1: Wauw, geweldig zeg. Amai. Ja,
0: als je dat maar weet. Moments in Wynots, je hoorde Girls. Hier zijn

0: de baby's hadden een paar grote hits in die goede oude 70's. Je hoorde Isn't This Time in 78. Ja, het is hoogste tijd dat de zomer eraan komt. En dan hoor je ook hier bij ons alleen de beste hits.
1: De beste hits.
2: De beste hits.
1: Een heel dag lang. Jouw hitradio.

0: Ja, er was heel wat opgef toen in de jaren 80 bekend werd dat Sanne verliefd werd op Erik Marijse. Je hoorde ze hier in 1990 met Zeg het dan niemand. Nee, we gaan onze mond houden. We hebben niks gehoord, Sanne. Dankjewel. Het is tijd voor dit nieuws.
1: Jukebox klassieker.

Ja, een artiest uit onze eigen Vlaanderen, zeg maar. Is ook al van gezegende leeftijd, deze Ramon van het Groene Woud. Je hoorde Crazy Poop. En ik kijk even op de klok. Het is eventjes over 6:30. Dat betekent de hoogste tijd voor dit.

0: Ja, we nemen even het lijstje erbij voor de keuzeplaat van de luisteraars. Want daar hebben jullie terug massaal voor gestemd deze week. Waarvoor dank trouwens. Er waren terug 3 laureaten online sinds dinsdag op onze Facebookpagina. Eerste uit het rijtje was een nummer van Dave Dansey Maintenant, 1975. En nu kijk ik eens heel even hoeveel mensen daar het geliefkoosd nummer van maakten. Dat is 13%. Of dat genoeg is om als eerst aan bod te komen, is een groot vraagteken als je dan vergelijkt met Lee Towers. Ja, dat is een Nederlander. Een bouwvakker geweest die overgestapt is naar het beroep van zanger-artiest, zeg maar. En hij had verscheidene grote hits, waaronder ook een grote hit in 1982. I can see clearly now, the rain is gone. Ja, het is wel hoogste tijd toch we snakken naar die zomer. Die zomer van 2026. En ik kijk eens even hoeveel mensen daarop stemden. Oh, kijk eens aan zeg. Lee Towers kreeg 43% van jullie stemmen. Dat is een heleboel toch wel. Bijna meer dan bijna de helft van onze stemmen eigenlijk toch wel. Dan kijk ik nog eens even wat er op nummer 3 stond. Guido Belcanto op het zeildoek van de botsauto's 1989. En dat is goed voor 33% van de stemmen. Dus dat betekent ook dat Guido Belcanto aan bod komt om als tweede gedraaid te worden. Maar wie is deze week de winnaar?
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.
0: Inderdaad, hier is hij, de bouwvakker uit Nederland. Nummer 1 met de meeste voorkeurstemmen. I can see clearly now. Hier is Lee Towers.

Zo, zijn we weer goed gestemd tot deze, ja, vrijdag, de 12e juni 2026. I can see clearly now, als Lee Towers het zegt, dan zal het wel juist zijn, want er waren 43% van onze luisteraars die er ook op gestemd hebben dat hij als eerste aan bod kwam. Tweede aan bod in het rijtje kreeg 33% van de stemmen. Niet mis toch wel voor onze Vlaamse Guido Belcanto. Hier is het zeildoek van de botsauto's.

Goed voor 33% van jullie stemmen, waarvoor dank trouwens weer. Ietsje meer, ietsje minder eigenlijk dan Lee Towers. Die had 43% en Guido Belcanto 33%.

Ja, Technotronic moet eraan geloven. Pump Up the Jam, een nieuwe versie, een coverversie van de oude hit van Technotronic, zeg zo net.

Oh, wat een heerlijk nummer toch wel, Herbel. Oh, wat zeg je nu? Ja. Harold Melvin en de Blue Notes, ja. Ik was even de naam kwijt. Jongen, ja, dat komt er door als je hier met Jacqueline achter jou zit. Ja, want zij zit al te poppelen voor de rubriek, wat heten we vandaag? Dus we gaan jullie niet op jullie honger laten zitten. Het is even een kleine 9 minuutjes voor 7 uur, lieve vrienden. En hier is onze Jacqueline.

0: Goeiedag Jacqueline, voor de tweede keer vandaag. Ja.
1: Ja, hier ben ik terug, ja, dus ja, voor de tweede keer.
0: Voor de tweede keer vandaag, maar nu wel met de rubriek Wat eten we vandaag? En ik krijg een geweldige honger, Jacqueline. Hoe zou dat komen, denk je?
1: Ja, ja, veel eten, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Van het goede.
0: Ja. Ik weet dat ik iemand ben die graag eet. Vertel eens, Jacqueline, wat staat er op het menu?
1: Dus ik maak vandaag krimpatatjes klaar in de rozemarijn. En ik heb lekkere ribbetjes voorzien. En een fijn proeverslaatje heb ik ook voorzien. En als dessertje, ik had heel zin in een lekkere Brazilienne taartje.
0: Oh, kijk eens aan. Lekker. Zeg, ik heb een interessante vraag, Jacqueline. Welke dag zijn we zondag?
1: Vadertjesdag.
0: Oh.
1: Dus alle papa's vallen dus in de geschenkjes.
0: Ja, wat betekent dat, Jacqueline? Ligt er al iets klaar? Of moet ik dat... Ja, wie moet ik dat eigenlijk vragen?
1: Ja, ik heb al iets voorzien in petto.
0: Zeg, Jacqueline,
1: dat is een verrassing.
0: Ja, ik heb nog een verrassing. Je weet toch wel wat er dinsdag op het appel staat? Weet je dat?
1: Ja, is Jos van den Bos jarig, hè?
0: Ja, dus mensen die mij graag willen feliciteren, kunnen dat bij deze ook doen via de social media Jos van den Bos of via de Gitriders pagina. Dus aanstaande dinsdag is deze ondergetekende jarig. Dus ja.
1: Een
0: dat belooft. Ja, dat belooft. Twee keer feest, Vadertjesdag en verjaren nog mij ook. Bedankt Jacqueline, tot volgende week.
1: Tot volgende week, dag.
0: Tot volgende week, de groetjes. Dag. Een mens moet toch vriendelijk zijn tegen zijn gasten. Ik weet waarom.

0: Met Bing de Vil zaten we met onze beide voeten nog eens in 1977. Spanish Roll, voorlaatste vocale in deze 227ste Hit Riders op vrijdag.
1: Stadler?
2: What?
1: Is that it?
2: Yes, it's over. How'd you like it?
1: I don't know. I slept through the whole thing.
2: Well, you didn't miss much.
0: Ik hoop voor jullie dat jullie niet in slaap gewiecht zijn de afgelopen 2 uur. Dat jullie niet geslapen hebben zoals de gasten uit de Muppet Show. Zo, dat was het weer eens een keertje. De 227ste uitzending, zei ik zo net, van deze Hit Riders op vrijdag 12 juni 2026. Dus je weet het, aanstaande zondag Vadertjesdag. En ook nog aanstaande dinsdag de verjaardag van Jos van den Bos, dus ondergetekende. Dus als jullie mij wensen een gelukkige verjaardag te sturen, doe het maar gerust via onze sociale media, zeg maar. Wij gaan eruit. Ik wens jullie nog een fijne avond, een fijn weekend. Maak er het beste van. Nog veel pret met de collega's.

Engelbert Humperdinck met zijn Tell Me Quando, Quando, Quando, vrienden. Zo zijn we meteen weer om begonnen aan een nieuwe start van ons programma. Dit is voor jou 2 uur lang muziekdoos met een leuke mengeling van oud en nieuw. Fijn dat jullie wederom zo talrijk meeluisteren.

onze volgende collega's gaan we even terug in de tijd. Zo zingen ze toch zelf dus met hun recente single. Dit is de nieuwe voor Mike Grondy en Andrea Schön.

Ja, ja, het voelt weer net als toen. Dat waren ze met hun nieuwste. Het sympathieke duo. Mike Rondy en Andrea Schön.

De George Baker Selection met zijn grote hit The Beautiful Rose in the Morning. 1986 scoorden wij onze eerste hit. Heel wat jaren later hebben we dit nummer opnieuw opgenomen. Om precies te zijn in 2023. En nu klinkt Back to Mexico zo van Rudolf Stevens.

Je kan ze natuurlijk allemaal opnieuw beluisteren via Spotify. Er staan een klein 100-tal liedjes van mij op dus. Neem gerust maar eens een kijkje. Zowel de liedjes vanuit mijn beginperiode van mijn zangcarrière. Allemaal te beluisteren via Spotify.

En de zomersingles die beginnen volop binnen te komen. En dit belooft er om een hit te worden. Het klinkt echt zomers en het klinkt zo goed. Ida de Nijs.

de zomermaanden geeft ze altijd gezelligheid ten huize bij haar. Concertjes voor de fans in beperkte kring voor een dertigtal mensen. En dat is altijd heel gezellig. Dan worden er hapjes voorzien en een drankje. En natuurlijk ook een live optreden van deze sympathieke collega. Dus ik hoop dat het dit jaar ook zo gaat. Dus. En dan zal ik er zeker op een van die concerten bij zijn ten huize. Bij deze Ida de Nijs. Zomer zonder tijd is haar nieuwste single.

Ja, ja, zo kunnen wij natuurlijk nog wel even doorgaan, hè, met La La La, met deze Anton aus Tirol. Maar het was een mega-hit destijds. En dit was ook een pareltje van een nummer vanuit vervlogen tijden. We gaan hem nog eens draaien uit zijn compilatie De Hits van Johan Verminne. Met deze mooie Als mijn gitaar mij helpt.

heeft ook een nieuwe single. Wel, die gaan we beslist volgende keer eens draaien in onze aflevering van deze muziekdoos. Dit was Johan Verminne met een pareltje van lang geleden. Als mijn gitaar me helpt. Een beetje Franstalig werk nu in de muziekdoos. Met een mooi stemgeluid van Liam.

grootmeester van het Vlaams lied aller tijden, en dat zal die blijven, Wil Tura, met een klassieker Nu sta ik daar. Rita de Neve aan het meer van Lugano.

heeft recent een zomeralbum uitgebracht met de titel Zomerhits Willy Sommers. En daarop vind je natuurlijk ook zijn recente en ook zijn nieuwe single terug. Maar ook deze Naarzee Willy Sommers.

kon het als geen ander. Andreas is met de tong op het hart dus en hij bezong deze mooie destijds, De Vlieger. Hé, hey, dat is een bos geleden zeg. Maar ze zijn er, met een nieuwe single. Hier zijn ze. De Gibson Brothers.

Ja, ja, ik voel mij vandaag zo hompala papa, hompala papero. Het was een leuke meezinger voor Marva. En zelfs na al die jaren blijft het ook nog een vrolijk lied om te draaien. En daarom halen we het ook geregeld graag uit de kast in onze muziekdoos. Net zoals deze mooie stem van Mark Gerritsen.

Paul Anka met deze Dance Little Girl. En we gaan moeder en dochter samen hun liedje nog eens laten brengen. Larissa en Sterre. Moet toch een mooi gevoel en een warm gevoel geven, hè? Als je dat kan doen samen met je dochtertje.

Ze heeft ook nieuw werk, deze mooie stem, Corrie Konings. Dat gaan we beslist een volgende keer draaien in onze aflevering van deze muziekdoos. Maar even toch nieuw werk. Dit is de nieuwe single voor Anthony Fokkema.

tijd tikt altijd verder. Een mooie warme stem nu ook door jouw radio. Deze Kenny Rogers, Lady.

deze van Kenny Rogers gaan we nog eens een keer terug naar het nieuwere werk. En een nummer dat we ook al kennen. In een versie van Luc van Meeuwen, destijds en Cliff Riley. Vandaag in de versie van Sherelle.

konden samen nog eens meegenieten en genieten met Jo Valli samen met zijn nieuwste zomerproductie. En deze draaien we op verzoek Elvis Presley, Way Down.

Dat was van onze keer de allereerste single voor onze collega Jeremy Casale. Dus en een single die het ontzettend goed heeft gedaan. Als je met de eerste single al meer dan 30.000 streams haalt, dan verdient dat wel een dikke pluim dus. En we kijken heel benieuwd uit naar de opvolger van zijn eerste single. En die zal er gauw aankomen. Paul Severs.

Frans Bauer. Met je hebt een aantal chocolade. Als het dan van pure chocolade is, dan kan ik er wel lekker van mee smullen. Na deze van Frans Bauer. Meteen los deze leuke single. Recent werk van Milo. Lucky Day.

De nachtegaal van Arendonk, zo werd ze wel een keertje genoemd destijds. Mieke dus met een hele mooie De plaats in mijn hart. En we keren nog eens graag terug naar het nieuwere werk, samen met deze van René De Plan. Kiss Your Baby.

dansen onder een zilveren maan samen met René Redley. En dat allemaal voor jou in ons programma die stilaan bijna naar zijn einde toe loopt. Nog enkele platen. En een van die volgende nummers die we gaan draaien is recent werk van Shakira.

En zo, vrienden. Met deze muziek van ABBA gaan we vandaag onze aflevering van deze muziekdos sluiten. Een van de bekendste hits van de Zweedse formatie, maar vandaag gebracht door Cher. Fijn dat jullie erbij waren de afgelopen 2 uren. En wat mij betreft nog veel luisterend plezier gewenst met onze andere collega's. En heel graag tot een volgende muziekdoos. Hou jullie goed, wees lief voor elkaar en tot wederhoren. Dag.

0: het muzieklabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.
1: Oh, je koopman.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders.